0: aan zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: 8. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomerswarm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag dinsdag 28 juli en de komende 3 uur ben ik, Rea, bij je met de allerlekkerste platen, de leukste weetjes en natuurlijk de allerleukste collega. Want tegenover mij zit niemand minder dan Danique.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, hè?
0: En zoals ik al zei, we hebben een boordevol programma voor je klaarstaan. Maar wellicht nog belangrijker is dat we de dag natuurlijk niet kunnen starten door ons zonder ons hardop af te vragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, wat dan? Nou, het is vandaag wel een bijzondere dag.
1: Ja.
0: Het is Wereldhepatitisdag.
1: Ja, ik heb daar... Het is een bekend woord, maar ik zou eigenlijk niet weten wat het is.
0: Ik heb het voor je opgezocht. Hepatitis betekent letterlijk leverontsteking. Het komt van het Griekse hepar, dat is lever, en itis voor ontsteking. Nou ja, de functie van je lever filtert afvalstoffen uit je bloed, maakt voedingsstoffen nuttig en helpt bij de spijsvertering, niet geheel onbelangrijk. En als je lever ontstoken raakt, dan werkt dat filter niet meer zo goed.
1: Oeh.
0: En dat betekent dat de lever kan opzwellen, beschadigd raken en daardoor word je ziek. Dan heb je ook nog eens 3 verschillende soorten hepatitis. We hebben A, B of C. Nou ja, en A, dat krijg je via besmet eten of drinken. Vaak in landen met een slechte hygiëne. En dat gaat meestal vanzelf over en je wordt er daarna niet meer ziek van. Daar is een prik tegen te halen. Hepatitis B wordt overgedragen via bloed of seksueel contact. En dat kan een langdurige, chronische ziekte worden die de lever flink beschadigt. Maar ook daartegen kun je je laten vaccineren. Hepatitis C komt bijna alleen via bloed-op-bloedcontact, bijvoorbeeld door het delen van naalden. Eeuw. En dit kan heel lang ongemerkt blijven en gevaarlijk zijn voor de lever, maar is tegenwoordig...

0: 1,25 miljoen inwoners aan die ziekte lijden.
1: Dat is echt heel veel mensen.
0: Dat is belachelijk veel. Maar ja, ook in de rest van de wereld wil de organisatie veel aandacht vragen voor ook de seksueel overdraagbare kant van deze ziekte. Ofwel, vrij veilig.
1: Ja.
0: Doe geen rare dingen. En sowieso, waarom zou je zelf een naald willen gebruiken?
1: Ja, en helemaal van een ander.
0: Dat zou ik zeggen. Ja. Maar mooi moment toch om erbij stil te staan. En denk eens even goed na inderdaad. Hoe kun je jezelf en vooral anderen beschermen als jij het bijvoorbeeld al weet dat je het hebt.
1: Ja.
0: Ja. Nou, gezellig. Ik heb wel een gezellig zomerliedje om deze deprimerende dag een beetje open te breken. We gaan naar Takabro met Takata.

0: Ja, en met June Lodge en Prince Mohammed, want zo heet deze vrolijke meneer. En Someone Loves You Honey, is toch fijn om te weten dat er iemand van je houdt deze dag.
1: Ja, fijn.
0: Dat wou ik niet zeggen. Hey, het is tijd voor, heb je dit al gezien? En jij hebt iets gezien, Danique? Ja. Dat willen we allemaal weten.
1: Het is wel een beetje ingewikkeld, maar wel heel interessant. Want Body World, dat is een museum. En voor de mensen die dat niet kennen, het is misschien wel een beetje luguber. Daar kan je zien hoe mensen gebouwd zijn lichamelijk.
0: Ja, hoe het van binnen uitziet eigenlijk.
1: En als in echt, het zijn allemaal echte spieren, echte lichamen geweest.
0: Ja. Het zijn mensen die hebben gezegd dat ze hun lichaam aan de wetenschap willen doneren.
1: Ja, en dan kan je heel erg denken, maar ik vind dan toch horrorfilms er enger uitzien dan hoe deze lichamen erbij liggen. Want het is gewoon heel netjes, heel helemaal niet luguber eigenlijk.
0: Ja, het is een reizende tentoonstelling.
1: Ja, hiervan is de ondernemer, dus de allereerste meneer.
0: Die techniek heeft uitgevonden. Techniek.
1: Dat heet dus plastinatie.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel erg klinken als plastische chirurgie.
0: Wat er volgens mij gebeurt is dat er een vorm van plastic, vraag me even niet welke, gebruikt wordt om je ingewanden, je spieren, of eigenlijk voornamelijk je spieren, heel mooi te houden en in een bepaalde houding te kunnen zetten, zodat je, ik ben er wel eens geweest, jij ook hè?
1: Ja.
0: Zodat je goed kunt zien hoe eigenlijk die binnenkant eruit ziet op het moment dat je een bepaalde beweging maakt of een houding hebt.
1: Het is echt zoals wat je soms ook bij biologie lokale als afbeelding hebt hangen. Zo'n poster, zo'n standaard, hoe zeg je dat? Visio poster, dat zie je eigenlijk in levende lijven.
0: Ja.
1: Maar deze meneer is dus overleden op 81-jarige leeftijd. En hij wil dus zelf ook geconserveerd worden, noemen ze net. Maar ik krijg het wel gelijk alsof hij in de supermarkt komt te liggen.
0: Ja, in zo'n plastic dingetje. De methode die hij heeft uitgevonden, die wil hij zelf graag.
1: Maar het enige wat ik me dan afvraag is, hoe kom je hierachter?
0: Dat dit kan.
1: Hoe je het aanpakt. Dat is best wel iets ingewikkelds. Dan kijk je natuurlijk geen adem meer. Het is volgens mij echt puur spier en bot.
0: Ja.
1: Want hij heeft dus ook paarden gedaan en dieren. Maar wel knap dat je het kan.
0: Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, waar ben je bezig in je studie dat je denkt, hé, maar ik kan het ook langer bewaren. Ik denk dat het daar wel iets mee te maken heeft. Dat hij misschien heeft gedacht, ik ben nu iemand aan het ontleden. Laten we het maar even plat slaan zo. Om onderzoek te plegen. Maar ja, dat kan altijd maar een bepaalde tijd. Ja, omdat daarna bederft het lichaam.
1: Misschien ook een stukje met, als je natuurlijk een dokter wilt worden, dan krijg je natuurlijk ook lichamen.
0: Ja.
1: Misschien dat hij daar ook toen mee bezig was. Dat hij dacht, maar naast het opereren, hoe laat ook eens zien hoe het in elkaar zit. Ja, ik vind het toch wel iets moois.
0: Ja.
1: En ik raad het mensen ook wel aan om erheen te gaan. Ook met je kinderen. En hem niet boven onder de 12, denk ik. Ik vond het zo een beetje te. Maar het is echt wel interessant dat je ziet gewoon zonder vet, vel, aders ook niet. Gewoon echt, eigenlijk is een menselijk lichaam helemaal niks.
0: Ja.
1: Dat is echt wel heel eng eigenlijk om het te zien. Dat je denkt van, hoe dat allemaal beweegt.
0: Dat is dus grappig. Het is eng en
1: iets heel moois.
0: Mooi tegelijk. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat.
1: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Je moet er wel tegen kunnen, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Maar goed, dat kunnen vast veel mensen. Nou ja, goed, die tentoonstelling die loopt. Maar het zou dus zomaar kunnen dat je hem uiteindelijk in diezelfde manier weer ziet.
1: Ja.
0: Cirkeltje rond, zou ik zeggen.
1: Ja, het is wel bizar dat hij het doet. Maar het verbaast me denk ik ook weer helemaal niks dat hij het wel doet.
0: Nee, dat is ook zeker zo. Maar zeker opmerkelijk nieuws.
1: En ook een gekke tip voor als je vakantie hebt om daar eens heen te gaan. Het zit in Amsterdam en in Duitsland en in
0: België ook nog. En er reist ook een tentoonstelling. Dus dat Body World, dat is denk ik het handigst om op te zoeken.
1: Google het.
0: Zeker. Wauw. Ja, wij gaan even naar de muziek. Daarna gaan we kijken naar de situatie op de weg. Ik ben benieuwd. Want volgens mij valt het allemaal reuze mee. Denk ik.
1: Ik hoop het.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Ja, en met ome Justin Timberlake featuring Clips natuurlijk. Like I Love You rollen wij vrolijk naar de originele.
1: Ja.
0: Ja. Voor de luisteraars die denken, sorry, wat is dit voor rubriek? Waar gaat het over?
1: Ja, er zijn gewoon heel veel nummers waarvan mensen niet weten dat het niet het origineel is. En ik vind het heel belangrijk dat het origineel soms ook wel eens bekend gemaakt mag worden. Zonder altijd maar de covers
0: te luisteren.
1: Ja.
0: Nou, laten we dan... We hebben vandaag gekozen voor het nummer, de titel, laten we het zo even zeggen. Ja. You Really Got Me. En laat ik dan beginnen, want dit is niet de originele, degene die ik ga bespreken.
1: Ja.
0: Ik ga het hebben over een legendarisch rocknummer. Dan denk je, ja, dag. You Really Got Me, maar dan dus door Van Halen. Het nummer is oorspronkelijk niet van Van Halen zelf, dat was duidelijk. Het werd in 1964 geschreven. Door wie? Dat ga jij straks vertellen. Maar het was toen ook al een hit. In 1978 echter deed Van Halen iets geks. Ze kozen dit nummer als hun allereerste debuutsingle.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk raar dat je een cover kiest voor je debuutsingle. Want ja, je wil graag dat mensen jouw muziek vet gaan vinden. Maar oké. Van Halen veranderde het nummer compleet. Het origineel klonk ruw en hoekig. En Van Halen maakte er een snelle, explosieve hardrock versie van. Vrees niet, lieve luisteraars. Die gaan we je niet voorschotelen vandaag. Nou ja, gitaargod Eddie Van Halen stal hiermee meteen de show. Hij gebruikte een nieuwe intens gitaargeluid. En dat werd later de Brown Sound genoemd. Waarschijnlijk omdat je er ontzettend van moet poepen als je het luistert. Dat weet ik niet. Zijn gitaarspel was sneller en technischer dan men destijds gewend was. Inmiddels is dat alweer achterhaald uiteraard. Maar samen met de energieke zang van David Lee Roth lanceerde deze single de band meteen, bam, naar de top. Ja, voor een introductienummer piekte die op de 36e plek in de Billboard. En dat is echt wel knap.
1: Ja.
0: En dat bewijst dat een cover soms een heel nieuw genre kan definiëren. Want hierna werd de rockmuziek toch even anders. Want er waren veel meer mensen die dachten, oh, scheurende gitaren, mag dit, mag dit? Nou, ja, die versie gaan we niet luisteren.
1: Nee.
0: We gaan naar de originele.
1: Ja, en dan gaan we naar de Kings. Ja, die is dus uitgebracht in 1964. Ja, want een platenlabel die wilde eigenlijk van ze af. Want ze hadden twee nummers die gigantisch geflopt waren.
0: Nou.
1: Ja, en toen schreef ze dus You Really Got Me. Wat eigenlijk eerst een hele rustige jazzy piano nummer zou zijn.
0: Nee. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk.
1: Ja. Maar het platenlabel vond dat wel mooi. Maar Ray Davis hield voet bij stuk. Want hij wilde hem dus nog een keer opnemen met een ruwe gitaar erbij.
0: Oh.
1: En als hij dat niet mocht doen, dan ging hij staken.
0: Ja, nou ja. En zij dachten, joh, dan doen we dat. Dan flopt hij nog een keer. Dan kunnen we van je af. Nou, so let's go.
1: Dus uiteindelijk toch gedaan. En zijn broer was zo gefrustreerd dat ze met een scheermesje een gedeelte van hun gitaar kapot hebben gemaakt, waardoor dus een bepaald geluid kwam, wat ook nog niet heel bekend was. En dat ging helemaal gek. Maar het grappige is, het is dus inderdaad best wel simpel gitaar, want eigenlijk bestaat de hoofdriff maar uit twee akkoorden, namelijk akkoord F en G.
0: Ja.
1: En hij noemde dat zelf ook een tijd al de biseksuele akkoorden.
0: Ik heb hier vragen over, maar it's fine.
1: Ja.
0: Ik denk dat we moeten gaan luisteren naar dit fluïde nummer, laten we het zo maar even noemen. De originele, dit keer You Really Got Me, The Kinks.

0: Je hoorde Marion Raven die duidelijk naar school is geweest met Avril Lavigne.
1: Ja, echt bizar. Ja, dit is
0: kan
1: echt bizar.
0: Bijna niet anders. En zij zingt ons vrolijk richting...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, Danique?
1: Het woord zomer komt uit het oud-Germaans woord sumara, wat simpelweg de helft van het jaar betekende.
0: Nou, zeg maar een deceptie. Ja, dan denk je echt zo, oh, zomer. Nee, ja, sumara, de helft.
1: Ja.
0: Ja, en dat klopt, want op de helft van het jaar wordt het zomer. Althans, dat vinden wij.
1: Ja, maar wie
0: ook
1: zegt
0: allemaal
1: dat
0: maar afspraken, hè?
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben dat met elkaar bedacht.
1: Ja, raar,
0: maar,
1: ja,
0: maar dat wil niet zeggen dat het waar is.
1: Dat we ook een datum geven aan nu begint de zomer, dat misschien ook een maand eerder of later kan zijn.
0: Dat.
1: Toch raar.
0: Net als dat hele daylight saving time. Hoe noem je dat? Zomertijd, wintertijd?
1: Ja, oh, rot op met dat.
0: Echt, hè?
1: Maar volgens mij zijn ze ermee bezig om te stoppen, omdat het toch niet zo effectief is als dat ze dachten.
0: Sterker nog, dat heel veel mensen er last van hebben. Ja, last van hebben.
1: Volgens mij, als ik het goed zeg, als ze ermee gaan stoppen, willen ze naar de wintertijd. Dus dat het voor altijd wintertijd
0: blijft. Dat het voor altijd winter is.
1: Ja.
0: Ook niet per se verkeerd.
1: Nee.
0: Ah, jongens. Nou, deze ongelooflijke nuttige kennis kunnen jullie weer in je kontzak steken. En doe ermee wat je wil. Het zal vrij weinig zijn, vermoed ik. We gaan naar de muziek. Daarna komen we bij je terug. Uiteraard om je te vertellen wat er straks nog komt. En dat is een hoop.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. Ja, en dat is wat heel veel mensen voelen, want het is vakantietijd.
1: Ja.
0: Potversnokkers.
1: En niet voor iedereen, hè, want
0: wij zitten hier gewoon nog en dat gaat nog wel even duren ook. Maar dat geeft helemaal niks. Dat geeft helemaal niks. Nee. Op andere momenten zijn wij weer vrij. Het is ook dankzij Michael McDonald alweer bijna het einde van het eerste uur van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Maar maak je geen zorgen. We hebben nog 2 uur lang allerlei leuke dingen voor je klaarstaan. Waaronder in het volgende uur de race om powerplaat te worden van volgende week. Vorige week hebben jullie onze grote Haagse vrienden en vriendinnen, want ze zijn met z'n vijven, van Unstable Rosie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat zo meteen na het journaal de eerste plaat die je hoort, de powerplaat van deze week is. Ja, ja. Jester's Brain heet die. En die komt van hun album, hun nieuwe album Freak Show. En dat album komt binnenkort uit. En dat wordt vast ook een feestje.
1: Ja.
0: Ik denk zomaar dat we ze nog wel even ergens tegen gaan komen dit jaar.
1: Ik hoop het.
0: Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En wie dat zijn? Ja, dat vertellen we je pas in het volgende uur. Overigens vertellen we je dan ook nog opmerkelijk nieuws. We hebben een uitagendaatje.
1: Ja.
0: Hoe tof is dat? En volgens mij komen er echt hele leuke dingen die je kunt gaan bekijken deze week.
1: Best wel.
0: Het wordt een drukke week en een gezellige week. Maar dat is nog niet zover. Ik heb nog 1 liedje voor je klaarstaan. 1 liedje. Zing een liedje voor mij. Sorry, dat moet ik misschien niet doen dit. Nee, hè? Nee, daar wordt niemand blij van. Het levert niemand iets op. Oké, zoals ik al zei. 1 liedje nog dan. Het is wel Roxy Dekker.
1: Yay.
0: Ja man. Yay. En daarna het journaal. De situatie op de weg. En dan natuurlijk de powerplaat van deze week. Tot zometeen.
1: Doei.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip de Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkraabrug. Er staat 3 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, onze vrienden en vriendinnen van Unstable Rosie met Gestures.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er...
1: Ik vind het een goed nummer.
0: Ja, ik heb ook heel veel zin om ze live te gaan zien. Dat gaat ook gebeuren op 28 augustus.
1: Oh, leuk.
0: Gaan Robientje en ik lekker naar ze kijken. En dat kun jij dus ook doen als jij dit nummer hebt gehoord en je denkt... Hey, ik heb eigenlijk best wel zin om deze mensen live te zien. Ik ga even kijken of ik niet jok, want ik wil nog wel eens data door elkaar halen. Laten we heel eerlijk zijn. Hè? Het zal niet de eerste keer zijn.
1: Nee.
0: Ik check, dubbel check, triple check. Het klopt, ik had je gejokt. Het is 29 augustus. Zaterdag 29 augustus is er het paard van stal in het paard in Den Haag. En daarin worden alle...

0: Ja. Ja. Waar gaan we mee beginnen vandaag, Danique?
1: Wil je met het vaagste? Of wat, wil je met de leukste eindigen?
0: Ik
1: of,
0: weet het al. Ja, maar ik weet niet wat de leukste is. Dat is het probleem. Ik weet gewoon niet wat de leukste is.
1: Ik weet wel welke ik het minst van de drie vind. Dat weet ik wel. Oeh. Dan ga ik toch echt met pijn in mijn hart.
0: Ga je Cypress Hill
1: zeggen? Oh. Echt met pijn in mijn hart.
0: Ja. Oh, meid.
1: Ik hou echt van ze, maar...
0: Maar dit is niet jouw jam.
1: Nee, het is te begin
0: het
1: van...
0: Het is te oldschool, te Chicanist.
1: Het is te veel... Ik zie te veel auto's op en neer gaan in mijn hoofd.
0: Nou ja, voor de mensen die wel houden van een auto met extra dikke vering... is hier kans nummer 1, Cypress Hill met Estamos Listos.

0: it's growing on me.
1: Ja.
0: It's growing on me. Ik vond gisteren, dacht ik, en nu ben ik eigenlijk wel fan.
1: Maar ik denk dat als je zegt dat dit Cypress Hill is, dat mensen je wel aankijken van...
0: Nee, niemand denkt dat Cypress Hill, dus helemaal nee, is niet waar. Niet waar. En ik denk ook dat het scheelt dat ik... Ik heb net voor jou even een stukje tekst zitten vertalen. Ja. En daardoor vind ik hem nog leuker. Want we waren dus bij het begin dat ze... Ze kijken terug op vroeger, waarin ze een beetje foute gangstertjes waren. En eigenlijk alleen maar met elkaar bezig waren met uiterlijk vertoon. Ik denk dat dat een goede omschrijving is.
1: En dat verklaart dus een hele hoop waarom dit dus al zo oldschool van hun klinkt.
0: Ja, precies. Bizar. En ze kijken daarop terug en ze zeggen van... ik ben klaar voor alles wat komt. En ik ben eigenlijk altijd prepared for everything. Want ook al waren we een beetje rare ventjes, we hebben wel een soort familie gevormd met elkaar. En we zijn met elkaar nu... Ja, we kunnen elkaar opvangen.
1: Eigenlijk best wel een mooie boodschap.
0: Ja, zeker. En dat is dus... Ja, nou ja, dat. La la la la la. Ja. Ik ben helemaal blij. Estamos listos para lo que viene. Sorry. Ja, nee, ik mag geen reclame maken hiervoor. Nou, jullie raden al waar ik op ga stemmen. Oh, er zijn ook meteen twee kijkers afgehaakt toen ik ging zingen. Dit is echt grappig. Hey, sorry man. Niet iedereen heeft talent, maar wel enthousiasme.
1: Ja, ze weten niet wat ze missen, joh.
0: Dat wou ik net zeggen. Potversnokkendorie. Nou, ik zal snel de camera op jou zetten. Misschien helpt dat.
1: Hoi.
0: Hi. Want we gaan nu naar de volgende kanshebber. Wie wordt het voor? Wie gaan we luisteren? Ja. Cat's Eye of KDB en Jax Jones?
1: Ik denk dan toch KDB en Jax Jones. Wat geen broer is

0: Van de Jones, brothers, dat zei ik gisteren.
1: Nee, geen familie van. Zeker nee. Niet.
0: Dag, zeg het even voor de mensen die hetzelfde denk ik. Nee, ik denk KTB.
1: Ja, ja oké. Okay. Last Day of Summer. Het is een samenwerking tussen deze twee. En je merkt ook duidelijk elkaars invloeden in het nummer. Ik ben er niet boos over. En dit is weer zo'n nummer. Als ik in de rij voor de garderobe sta voor een feestje. En daar hebben ze dan alvast een soort gangmuziekje aangezet. Zodat ik wel in de stemming kom, maar dat niet te hard is. Ja. Dat ik niet meer kan verstaan wat die mensen aan me vragen.
0: Het is gewoon iets zwaarder dan een liftmuziekje.
1: Ja, ja het is garderobe muziek. Ja. Nou, dat dus. Garderobe muziek van KTB en Jax Jones. Oh.

0: Ja. Ja.
1: Niet boos, maar nee. ook niet wild enthousiast.
0: Ik vind het niet bijzonder.
1: Nee, ja. Stom, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: het zal vast
1: maar wij vermoeden... Jij zei iets heel slims net.
0: Ja, ik heb een marketing bedacht.
1: Ja.
0: Ik zie het al, een oude reclame waarbij een auto op dit nummer zo over de weg, zo in de bergen.
1: Langs een kustlijn.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor. Het is ook wel echt
1: laaghangende zon, zomers weer. Een jonge vrouw bij voorkeur achter het stuur. Met een aantrekkelijke jonge vrouw met zomerse kleren aan.
0: Misschien nog een kindje achterin.
1: Ja, en dan... dat. Dus automerken, verenigt u en koopt dit nummer van KDB.
0: Ik verwacht wel 20%, hè?
1: Dan kan ze met pensioen namelijk, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, dat is... Ja, nee, dit is een autoreclame liedje.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, ik snap dit. Ja, en dan gaan we naar de laatste kanshebbers. Want dat zijn er meer dan één. Maar min Manon.
0: Ja, Manon, ouwe.
1: Ja, waar ben je? Cat's Eye heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het heet Animal en het komt van een plaat af met als heel thema wild, moeilijk en ongetemd. Dus vandaar het beest. En wat een beetje bijzonder is, is dat één van de leden mist. Maar dat niemand erover praat.
0: Eng hoor. Beetje eng.
1: Dit heeft vast nog wel een staartje.
0: Ja, net zeker.
1: Als het beest waar ze over zingen.

0: I see a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. En dan bedoelen ze waarschijnlijk dat iemand als tijgerachtig beweegt. Maar ja, ik stel me dan voor dat er een soort Corky Lompo rondloopt met een olifantentred op die dansvloer.
1: Oh my god, dat is ook wel echt.
0: Dat is
1: extreme,
0: ook een dier.
1: Ja? Jeetje.
0: You move like an animal. Stomp, stomp, stomp. Of een soort berggeit of zo.
1: Nou, weet je wat ik ook voor me zie? De Pink Panther.
0: Oh ja.
1: Ja, maar wist je dat die saxofonist van de Pink Panther, die is vorige week overleden?
0: Nee!
1: Ja.
0: Nou zeg.
1: Nou, dan heb je toch nog even een leuk nieuwtje.
0: Leuk was het niet. Een muzieknieuwtje. Ja, even zijwaarts ingefietst.
1: Die is vorige week overleden.
0: Jij mocht. Nou zeg.
1: Ja.
0: Hé, we hebben ze nu alle drie gehoord.
1: Ja.
0: En dat betekent dat het tijd is voor onze luisteraars om te gaan stemmen.
1: Ja.
0: Hoe doen ze dat?
1: Easy.
0: Easy peasy lemon squeezy.
1: Ja. Je kan naar onze website gulparadio.nl. Daar kan je stemmen. Gratis. We hebben geen geest van je nodig. Je doet gewoon klik, klik en je hebt gestemd. Je kan ook naar de Gulpar Radio app. Ook gratis. We hebben ook geen geest van je nodig.
0: Moet je even downloaden in de App Store.
1: Dan kan je ook gelijk lekker live meeluisteren. Je blijft een beetje up-to-date. Makkelijk naar dingen doorklikken. En morgen vanaf een uur of 10 kan je via de Instagram en Facebook Story stemmen. Dus als je goed luistert, dan hoor je dus eigenlijk dat je meer dan één stem hebt. Volgens mij of zo, ja.
0: Ja, zeker.
1: Dus stem als je dat doet wel op dezelfde en niet allemaal op drie verschillende. Want
0: dat is lame.
1: Dan
0: komt er geen winnaar uit.
1: Nee, jij doet niet meer mee.
0: Precies, jij doet niet meer mee.
1: Nee.
0: Hey, het is tijd voor de Zin in dan plaat. En die heeft helemaal niets te maken met de platen die je net hoorde voor Powerplaat.
1: Ja.
0: Terwijl ik denk dat als dit mee had gedaan toen het net uitkwam.
1: Gewonnen Sky.
0: Sowieso
1: sky.
0: Gewonnen. Ja. Sowieso gewonnen.
1: Ja, we hebben wel een soort versie hiervan gehad die meedeed, hè? Alleen met Nederlandstalige.
0: Ja, maar daar werd ik een beetje boos van. Waren dat niet weer die eikels van Huisman?
1: Nee, dat was een vrouw.
0: Oh, dat was dat meisje. Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, dat deed me pijn, want dit is wel een van mijn lievelingsnummers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jullie raden vast niet waar we het over hebben, dus we gaan het je vertellen.
1: Ja. We gaan naar Bittersweet Symphony.
0: Van The Verve. Ja, niet alleen een fantastisch nummer, maar ook nog eens een hele goede clip. En oh jongens, genieten, genieten, genieten. Dat gaan wij doen, jullie ook. Daarna horen jullie van ons de situatie op de weg. En dan komen we uiteraard gewoon weer bij je terug. Want er moet nog muzieknieuws en opmerkelijk nieuws. En er moet nog zoveel.
1: Oh my god.
0: En dat willen we ook graag.
1: Ja.
0: Tot zometeen.
1: Doei.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Justin Bieber en Shawn Mendes met een monster, zo heet het nummer. En het is ook een monster van een nummer.
1: I was 15.
2: I was 15.
1: Dat zingt hij volgens mij echt heel vaak in een nummer van I was 15. Ja, ik ben 15 geweest dus.
0: Maar inmiddels moet je er overheen zijn, Justin.
1: Ja.
0: Goed, het is tijd voor iets heel anders. Ja. Namelijk, let op.
3: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Danique.
1: Ja, ik heb opmerkelijk nieuws waar ook best wel een discussie uit kan komen. Want in het Zwitserse stadje Chiasso.
0: Hachu, gezondheid. Ja, ik ga eens even kijken, hoe heet het?
1: Ja, Chiasso.
0: Chiasso, denk ik. Ik denk dat je Chiasso zegt.
1: Ja, Chiasso. Vanaf nu heten jullie Chiasso.
0: Ja.
1: Als je daar je hond uitlaat, ja, dan heb je natuurlijk altijd gewoon een poepzakje mee.
0: Mag ik hopen, ja.
1: Ja, dat is wel zo netjes. Maar daar gaat dus nog een stapje verder. Want in het stadje ruikt het heel erg naar urine. Maar, en daarom willen ze dus nu de regel, willen ze niet, dat doen ze al, de regel. Als jouw viervoeter een plasje pleegt, moet jij het met een scheut water wegspoelen. Die krijgt eerst een waarschuwing. En bij de tweede keer, want ze zeggen met als je betrapt wordt met droog achterlaten, dan krijg je waarschuwing. Bij de tweede keer krijg je een boete van 100 Zwitserse franken. En dat is meer dan 100 euro dus. Maar ik kon hier dus een hele goede discussie uittrekken. Want ten eerste, je ruikt nog steeds urine, want je maakt het juist meer, lijkt mij. Want je maakt het aan door water eroverheen te gooien. Maar en alle katten, en alle konijnen, en alle...
0: Ik heb hier vragen over. Want dit is gebeurd omdat het hele stadje naar pis rook.
1: Ja.
0: Hebben we dan een hondenpopulatie die het aantal mensen in het stadje overstijgt?
1: Dat denk ik wel.
0: En als dat zo is, hou. Als dat niet zo is, zijn het niet gewoon de senioren van het dorp?
1: Ja.
0: Ik weet niet. Ben je wel eens in een... sommige mensen die krijgen naarmate ze ouder worden wat meer moeite met het ophouden van.
1: Ja, maar...
0: Ik kijk naar mezelf. En dan moeten ze gewoon Tena Lady gaan aanslepen.
1: Ja, want het is zelfs... Ze zeggen ook dat echt de lantaarnpalen tot gewoon überhaupt straatmeubilair gewoon naar urine ruikt. Maar ik denk...
0: Hebben ze niet gewoon uitgaande jeugd die iedere keer na het stappen en een broodje shawarma even tegen een paal pist?
1: Nou, ik vind dus... Ja.
0: Ik heb vragen.
1: Ik vind het dan ook dat ik denk, oké, dat ze er zo wat aan willen doen. Oké, maar je moet dan eigenlijk heel consequent zijn en zeggen, oké, alle katteneigenaren ook. Maar dat gaat niet, want
0: je weet nooit wanneer je kat
1: aan gaat.
0: Ja,
1: lopen.
0: Ben je gek.
1: Want ik vind, volgens mij is het ook zo dat kattenurine een sterkere geur heeft dan hondenurine.
0: True.
1: Dat ik denk van ja, doe het dan. Ik snap hun, maar ik vind het best wel onrealistisch. Omdat ik denk van die, nou laten we zeggen 200 hondjes, dat is echt niet gek. Alles veel minder urine ruikt.
0: Nee, wij hebben vragen.
1: Ja.
0: Wij hebben heel veel vragen.
1: Ben je daar nou ooit geweest?
0: Nee, ik moet wel zeggen, één ding hebben ze wel voor elkaar. Ik heb niet het idee van, goh, ik wil nou naar Chiasso in Zwitserland.
1: Nee.
0: Want het ruikt daar naar pis. Ik weet niet wat ik daar moet. Laten we gewoon niet gaan.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, we gaan gezellig naar de muziek, want dat vinden we wel leuk. Godverdakkendekkes. En daarna komen we bij je terug met de uitagenda. Nee.

0: The Script Hall of Fame, ja ja. En zij brengen ons soepeltjes naar... Wat is er te zien deze week?
1: Ja, nee, het valt wel mee. Het zijn wel leuke dingen, vind ik.
0: Nou ja, dan denk ik dat ik het ook wel leuk vind.
1: Ja.
0: Vermoed ik zomaar. Waar kunnen we naar gaan kijken deze week?
1: Nou, vandaag is er al wat te zien. Want Frankie and the Fingers is een energieke indie rocker band.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. En ze gaan met hun gitaar en strakke riffs staan ze vanavond in de tuin. Tolhuistuin.
0: Tolhuistuin, in Amsterdam. Ja. Dat is een hele leuke plek trouwens, kan ik je vertellen.
1: Ja, echt een aanrader. Maar we hebben ook morgen weer wat te zien. Want Voyager, dat is een Australische... ja, mensen noemen het metal. Ben ik het totaal niet mee eens.
0: Nee, ze hebben Eurovisie gedaan, hè?
1: Ja, maar...
0: Het is hard, maar het is geen metal.
1: Ik vind het meer rock. En het is eigenlijk ook geen rock, maar...
0: Nee.
1: Ja, ieder zijn ding. Die staan morgen op het poppodium in Tilburg.
0: 013! Yay! Hey.
1: En dan vrijdag, doordat ik dit dus ben gaan opzoeken, ben ik achter deze band gekomen. Ben ik het zelf nu ook aan het luisteren.
0: Ja, vind je het vet?
1: Ja, nou, het leuke hieraan is, je gaat niet verwachten dat ik dit leuk vind.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, Sons of the Earth, dat is een Australische indie-volks intro. Brengt met hun warme akoestische sound en meeslepende melodieën hebben ze. En die staan vrijdag in de Open Luchttheater
0: Caprera in Bloemendaal. Ja, super toffe plek.
1: Het heeft ook wel iets van country weg.
0: Nou, wat? Gaan,
1: ja, gaan
0: en jij vindt dit leuk?
1: Ja, het heeft wel wat.
0: Heb je kort, lieve Daniekje.
1: Ja, en dan de laatste. Dit is ook een hele leuke. Zaterdag in augustus staat Willem.
0: Van de Opposit.
1: Ja, van de Opposit. Ook in de Tolhuistuin. Maar ik ken Willem dus eigenlijk meer van solo dan... Het heeft in mij heel erg lang geduurd dat ik wist dat Willem...
0: Uit de Opposit kwam.
1: Ik dacht dat er twee aparte mensen waren. Maar...
0: nou ja, misschien is het ook wel een beetje twee aparte persoonlijkheden die vertegenwoordigen.
1: Heel andere muziek. Ja.
0: Maar hij gaat nu dus ganz allein in de Tolhuistuin.
1: Ja, leuk.
0: Vet.
1: Ja.
0: Vet cool.
1: Ja.
0: En dat is zaterdag. Oké. Okay. Ja. Oké.
1: Maar er zal vast nog veel meer te zien zijn.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Maar wat precies, ja, sorry, ik kan niet alles op.
0: En van welk van dit hele lijstje? Van Frankie in the Fingers, Voyager, Sons of the East of Willem? Wie gaan we luisteren?
1: Ja, ik denk dat toch zo'n of the East. En dan maak ik denk mensen thuis ook het meest blij mee. In plaats van gekke gitaren.
0: Dan gaan we draaien. You Might Think Sons of the East. En als je die dus wil zien, dan moet je vrijdag naar Caprera in Bloemendaal.
1: Ja.

0: Nederlands trots in bange dagen. Leave met Wonder Woman. Ja. En zij zingen ons vrolijk naar het einde van het tweede uur alweer.
1: Oh nee, dat betekent dat we nog maar 1 uur hebben.
0: Ja, ja, en we moeten nog heel veel doen.
1: Oh nee.
0: Ja, echt wel, echt wel. Want in het volgende uur hebben wij voor jou klaarstaan de Download Dinsdag. Gaan we kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week.
1: Kan jij gokken wie? Ik denk ik wel.
0: Ik denk het ook. Oh, maar shit. Ik hoop dat ik geen gelijk heb. Dus we gaan dat straks met jullie samen bekijken. Wat hebben we dan nog meer? Sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah die terug is.
1: Yay!
0: Van de bejaardenboot.
1: Yay! Maar ook natuurlijk tijd voor jouw verzoekje.
0: En hoe dienen mensen een verzoekje in,
1: nou,
0: Danique?
1: Het kan heel makkelijk. Je kan appen naar 0634606464. Ging dat nou snel, kan je ook via de website en Go Power Radio app heel makkelijk op het WhatsApp knopje klikken en dan kom je ook in ons chat. Je kan via de Twitch chat hem ook sturen, maar je kan natuurlijk ook altijd een DM sturen via Instagram.
0: Instagram.
1: En laat ons vooral weten waarom jij een nummer wilt horen, want voordat wij denken, oh leuk, en ineens zit je...
0: Ja, ja, wij willen weten waarom. Waarom wil je dit? Waarom
1: tell
0: wil je dit liedje horen?
1: Me.
0: En wie weet draaien we jouw verzoekje dan in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan.
1: Ja, maar ik heb 1 belangrijk punt.
0: Oh, belangrijk punt. Ja, twee belangrijke punten hoop ik.
1: Geen panfluit, want daar houdt Ray niet van.
0: Nee.
1: En Abba, nee, want daar hou ik niet van.
0: Nee, Abba mag je donderdag aanvragen, dan is Pasquinel.
1: Ja.
0: En die vindt het wel prima.
1: Die vindt het wel leuk.
0: Ja, precies. Nou ja, dat dus allemaal. Och, jeetje, zoveel regels. Oh. Zoveel regels. Nou, het valt best mee, vind ik. Het is tijd voor het journaal, de situatie op de weg. En daarna komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Yay!
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plaspoort Polder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij Knopend IJmuiden. Een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Welkom bij het derde uur van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rea en het komende uur ben ik bij je. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met de immer knappe en enthousiaste Daniek.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Ja, precies. Het is tijd voor de Download Dinsdag. Oftewel, wie is de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week? Ik heb een top 3 voor je klaarstaan. En daar zit een niet verrassende, maar wel een nieuwe binnenkomer in.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan naar plek nummer 3. Die is uiteraard voor onze eigen Roxy Dekker.
1: Ja.
0: Met Superstar.
1: Ik ben een superstar. Ik ben een superstar.
0: Ja, we hebben er al gedraaid vandaag. Ja. Dus die gaan we sowieso niet draaien. Oh. Maar prima joh, meid. Prima meid.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de nummer 1. Die is namelijk, je hoort er al op de achtergrond.
1: Shakira.
0: Die, die. Nee. Ik dacht, als die World Cup voorbij is, dan zijn we eindelijk van Shakira af.
1: Kijk, geef me dan gewoon 10 weken lang wakka wakka achter elkaar. Of Zootropia nummer, zelfs dat nummer vond ik beter.
0: Zoom.
1: Dat vond ik eigenlijk ook wel irritant, maar ik haat... Nee, hou niet van het nummer Dai Dai, want haten is altijd wel
0: ja,
1: heel
0: dat is wel heel groot. Grote emotie. Ja. Laten we zeggen, je vindt het niet zo'n fijn
1: nummer.
0: Het
1: is niet mijn genre.
0: Maar daarom gaan we haar ook niet draaien. We gaan de nummer 2 in de top 3 draaien. Dat is namelijk een nieuwe binnenkomer. Niemand minder dan Bibi Rexha met New Religion. Een
1: Wie?
0: Samenwerking. Ja, daar ga je al. Nou, ik ken 1 nummer van Bibi Rexha met Dolly Parton, waar ik echt tot tranen toe geroerd. Maar dat is een ander verhaal. New Religion van Bibi Rexha en Faithless.
1: Faithless, oh nee.
0: Ja, maar wat er dus gebeurde, ja, dit gebeurde er. Het is uitgekomen in maart van dit jaar al. Maar nu pas zijn we erachter gekomen dat het een beetje lekker is. Het is de hoofdsingle van haar 4e studioalbum Dirty Blonde. Dat is ze ook. En is inmiddels al op de eerste plek in de Billboard Dance Mix Show lijst gekomen.
1: Zo?
0: Nou, Bibi die kent het nummer Insomnia. En dat kennen wij allemaal ook van Faithless. En ze dacht,
1: welk nummer dit is.
0: Ja, en ze dacht, ik ga daar dingen van gebruiken, ga ik doen. En toen heeft ze uiteraard die mix eerst aan Faithless laten horen. Van, yo vrienden, dit is wat ik van plan ben met het nummer.
1: Nee.
0: En toen zeiden zij geen nee. Ze waren zelfs zo enthousiast dat ze hebben meegemixt.
1: Weet je hoe dit komt? Doordat de originele zanger van Faithless niet meer onder ons is. Want ik weet zeker dat hij had gezegd, nee, doe maar niet.
0: Dat zou zomaar
1: dat
0: kunnen.
1: Dat weet ik zeker.
0: De erven Faithless zeiden, top. Sterker nog, wij gaan er nog wat dingen aan tweaken. Wij doen zelf nog eventjes wat dingetjes eraan veranderen. En dan mag je hem uitbrengen. En dan willen wij wel als collaborator.
1: Oh, maar anders had het misschien dus nog slechter geweest als het niet hadden geholpen. Hè?
0: Snap je. En zij schreef de tekst in een donkere depressieve periode waarbij ze muziek omschrijft als haar redding en New Religion. Want zo heet het nummer. Ja, nou, jij vindt het helemaal eindstation Lubber Anus. Dat heb ik alweer gezien.
1: Ja, maar Faithless, jee.
0: Ik snap het, je moet van Faithless afblijven. En toch ben ik niet boos over dit nummer.
1: Nee?
0: Bibi Rexha, nummer 2, Faithless, New Religion.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Ajax speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht. De ploeg van Anouk Berel ging met 1-2 onderuit tegen de Belgische ploeg, maar de grootste domper was wel het geblesseerd uitvallen van Ranneke Derks. De 18-jarige aanvalster raakte geblesseerd in de 65e minuut en moest uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen. Voor Ajax en Derks komt de blessure op een zeer ongelukkig moment, want volgende week spelen de Amsterdammers de tweede voorronde van de UEFA Women's Champions League. De ploeg van Brel neemt het op 5 augustus op tegen Brøndby IF. Met een flinke dosis zelfvertrouwen reist Lorena Wiebes deze week richting Lausanne voor de start van de Tour de France Femme die komende zaterdag begint. Dat zelfvertrouwen komt ergens vandaan. Ze won afgelopen weekend immers de Ronde van Polen door alle 3 de etappes te winnen. De Tour staat voor Wiebes ook in het teken van revanche nadat ze in mei uit de Giro d'Italia werd gezet omdat haar fiets te licht was. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos heeft een punt achter haar carrière gezet. Ze gaat haar aandacht richten op haar gezin, zo meldt de Nederlandse skivereniging. De 30-jarige Bunschoten-Vos deed mee aan 4 Paralympische Spelen. Ze won in 2018 zilver op de snowboardcross en brons op de banked slalom en in 2026 zilver op de banked slalom. De Utrechtse veroverde verder nog 8 WK-medailles, waarvan 4 gouden. Het doelpunt van Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië krijgt een ereprijs. Bij een online verkiezing georganiseerd door Wereldvoetbalbond FIFA werd de fraaie goal van de geboren Rotterdammer tot mooiste doelpunt van het WK gekroond. Lopez Cabral maakte zijn wonderschone treffer in de 103e minuut toen de eerste helft van de verlenging bezig was. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in een bericht op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat verspreiden rond het WK. Hij roept critici na een toernooi zonder incidenten op tot zelfreflectie. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel Polder Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord. 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt. Tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vond dit een moeilijk liedje. Sorry. Ik moest even...
1: Ja, er gebeurde heel veel in de afgelopen 2 minuten.
0: Ach. Ja, Sera en You Not Us. Nou ja, gelukkig maar.
1: En daar ben ik zo blij mee.
0: Echt.
1: Die komt aan mijn tenen.
0: Ik hoor het. Over tenen gesproken. Nee hoor. Het is tijd voor de 3 van vandaag. 3 nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je geen ene klap aan hebt. Maar... die je straks gaan helpen als jij op het strand ligt en je wil een beetje gesprek met iemand voeren waarvan je denkt, is wel leuk iemand. Leuk.
1: Ja.
0: Dit is een mooie openings weetje, of niet.
1: Okay.
0: Het kan verkeerd opgevat worden. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. En de mensen denken, waarom vertel je mij dit?
1: Maar dat denken mensen wel vaker bij mij. Dus.
0: Dat is waar. Dat is waar. Nou, we gaan het hebben over de wesp. En dat doen we omdat ik gisteravond aan het koken was met mijn tuindeuren open. En ik draai mij om en ik denk, wat hoor ik? En ik draai mij terug en er zijn 5 wespen. 5. 5 in mijn keuken. 1 denk ik nog oké, maar 5 denk ik, dan is er een nest in de buurt.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: I am not happy. Nee, ik ging eerst uiteraard even checken of het niet in mijn keuken was, dit nest. Want, vriendin, nee. Dat was het niet. Deze waren gewoon verdwaald. En die dachten, oh, het is het hier. Maar waar ik dus vrees dat ik het ontdekt heb, is een gaatje in de muur tussen mij en de bovenburen. Dus nu moet er, nou ja, goed.
1: Een gat in de muur, een muur open en eruit halen.
0: Ja, uitroken. Of dicht met pur en dan wachten tot ze dood gaan.
1: Eigenlijk moet je je muur opensnijden en moet ze dat hele geraamte wat ze maken uithalen. Want er kunnen dus, ook al rook je het uit, nieuwe larven in blijven zitten. En dan blijf je dus, ja, ik wil je verder niet bang maken hoor.
0: Maar ik ben niet bang, ik was gewoon boos.
1: Gewoon muur
0: eruit.
1: Ik
0: was gewoon geïrriteerd, Dang. Want mijn eten was klaar. En toen moest ik 5 wespen uit mijn keuken halen, omdat ik ook 2 katten, waaronder een kitten, heb. Snap je? En ik wil gewoon niet, want die kitten die vindt alles leuk.
1: Nee.
0: Vangt vliegen en ik denk straks vangt ze 5 wespen en heeft ze zo'n bek. Maar goed, waarom waren deze wespen zo chagrijnig?
1: Ik denk door de geur.
0: Dat werkt, nee, het komt door dat ze werkeloos zijn in deze periode. Ik ga het je uitleggen. In het begin van de zomer voeren de wespen larven in hun nest.
1: Eeuw!
0: En die larven geven een zoete, suikerachtige vloeistof terug als beloning. Dankjewel, man. Hier. Het is gewoon wespenkots, hè? Dat snap je ook wel. Tegen het einde van de zomer, voor de larf en voor de wesp, dat is dus nu al. Ja, hè, want augustus is einde zomer en daar zijn we bijna. Luister en huiver. Dan zijn alle larven groot en dan is de suikertoevoer gestopt en dan raken ze werkloos. En dan zijn ze boos en chagrijnig en gaan ze op zoek naar iets anders zoets. En nou was ik iets aan het koken waar ook wel wat zoets bij zat, namelijk een ketchupsaus. Dus ik dacht, volgens mij komen ze daar op af. Dus,
1: ja.
0: Dit was weetje 1.
1: Larf, godver.
0: Ja.
1: Het idee.
0: Dan gaan we het hebben over onweer.
1: Jee.
0: Want ik vrees, het wordt de komende dagen weer bloedverziekend heet.
1: Morgen wordt het hier bij ons in de omgeving, zeggen ze, 31 graden.
0: Zitten we dan met onze trui? Moet ik weer mijn jurk ergens uit de kast
1: trekken? Ja, ik zit de hele week met
0: de tijd maar niet wat ik
1: gisteren
0: weet niet wat ik aan
1: kwam
0: moet.
1: Ik aan in een winterjas.
0: Ja, deze vrouw had gisteren een winterjas aan, beste mensen. I can vouch for that. Maar heel eerlijk, ik had een vest aan.
1: Ja,
0: en ik heb het sowieso vaak minder koud dan jij. Nee. Want jij zit binnen met een jas en ik heb dan loop ik te opvliegen. Maar ik had gisteren ook een vest aan. Dus ik snap het. Maar goed, die onweersbuien die gaan er naar weer aankomen.
1: Ja.
0: Wist jij dat de onweersbui een natuurlijke boost is voor je tuin? Ja, ik weet het, want mijn tuin is overwoekerd na een aantal... maar goed, ik ga het uitleggen. De intense hitte en de elektrische lading van blikseminslag...
1: Ja.
0: Die breken bindingen af van stikstof in de lucht. En die stikstof lost op in de regen en vormt zo een gratis vloeibare kunstmest... direct door de droge zomergrond. Bam.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, ik dus ook
1: niet. Dit is echt wel heel interessant. Dus je kan het beste een tuin nemen in een land waar het heel veel onweer.
0: Ja, maar dan gaat het als een idioot.
1: Wow, cool.
0: Dan, muggen. Muggen niet gaaf, hè? Nee. Heb jij last van muggen?
1: Ik heb nooit last van muggen. Maar als ik een keer gestoken word, dan heb ik dat van die grote schijven.
0: Zo'n plakkaat, ja, precies. Welke bloedgroep heb jij? Weet je dat toevallig?
1: Nee. Volgens mij heb ik eentje die niet heel veel voorkomt.
0: Nou, dat zou heel goed kunnen. Want mensen met bloedgroep O worden wel 2 keer zo vaak gebeten door muggen als mensen met bloedgroep A of B. Ik heb bloedgroep O. En dat komt dus omdat via je huid suikers en chemische signalen uit je bloedgroep worden uitgezonden. En de mug denkt, ik ruik dit. Dit is een lekker snackje. Het komt gewoon door mijn bloedgroep. Maar wat is het andere voordeel van bloedgroep O? Dat is dat als je bloed geeft, en dit is ook waarom ik bloed geef, bloedgroep O kan overal bij. Dus welke bloedgroep jij ook hebt, mijn past zich vrolijk aan.
1: Het maakt niet eens uit of je alleen of je recessief bent of niet. Dat is het enige wat boeit. Maar de meeste mensen zijn recessief, dus dat boeit eigenlijk ook
0: daarom.
1: Niet.
0: Daarom. Ja, ik heb O positief. Dus gaan we. Iedereen, everybody loves me. Ja, de bloedbank loves me. dat is, kan ik je vertellen. Maar muggen dus ook. Daar komt het gewoon door te lopen te wezen.
1: Bah.
0: Ja, nou
1: lekker,
0: dat.
1: Want het is ook als je bier op hebt ook, hè?
0: Ja, maar dat komt omdat je ethanol uitscheidt. En dat vinden ze gewoon lekker.
1: Ook bizar.
0: Ja, ik vind het heel bijzonder.
1: Nergens last?
0: Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Jij weer niet. Nou, hartstikke leuk. We gaan naar de Backstreet Boys. Waarom? Nee, we gaan een romantisch suikerzoet liedje over de vorm van hun hart hebben. Ik denk ongeveer een vuist met een paar dingetjes. Maar het kan aan mij liggen.

0: you don't.
1: Miles Smith, die liever niet zou verlangen naar zijn waarschijnlijk ex, vermoed ik zo uit deze tekst te halen.
2: Doei.
1: Doei, Miles. Nou, Miles, lieve schat, maak je geen zorgen. We zijn aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Maar we gaan natuurlijk niet weg zonder je te vertellen wat je vandaag nog van ons kunt verwachten. Zometeen om 10 uur is het tijd voor
2: Girl Power at Work.
1: De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dan vanmiddag om 4 uur is het tijd voor
2: Achteraansluiten.
1: Met Hugo en Lonneke.
2: Ja.
1: Ja, dat wordt hartstikke gezellig.
2: Ja.
1: Morgenochtend zijn wij er weer.
2: Yes.
3: Yes.
1: En dan hopen we toch een tussenstandje te hebben.
2: Ja, ik hoop het. En ik ben heel benieuwd, want ik zou niet weten wat mensen vinden deze week.
1: Ik wil dat jullie gaan stemmen. Nog één keer zeggen voor ze hoe dat moet.
2: Via de website gobouwradio.nl. Klik, klik. Gobouwradio app. Klik, klik. En morgen
1: vanaf 10 uur. In de Girl Power Radio Stories, de Facebook en de Insta Stories. Ja, rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen: heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst
2: voor jezelf.
1: Wat? Wat is er gebeurd?
2: Voor je eigen.
1: Oh, ik dacht al, wat gebeurt hier? Wat
2: prankt jullie? Kijk of jullie het door zouden hebben.
1: Ik schrok helemaal, schrok ik ervan. We hebben nog één liedje voor je klaarstaan en daarna is het dan toch echt tijd, echt tijd voor Girl Power at Work. We gaan ademen met Toni Braxton. Gezellig.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer...

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. De eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: dat is toch wel weer zo'n lekker begin, hè, zo'n 4 uur. Oh, het is namelijk weer 4 uur bij Girl Power Radio. En dat betekent maar één ding, namelijk tot 6 uur.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, we zijn er weer tot 6 uur. Feestje in de file, inderdaad. We gaan weer heerlijke muziek draaien. En dat doe ik, zeg we, want ik doe dit nooit alleen. Mijn naam is namelijk Hugo, maar tegenover mij zit...
2: Vandaag Lonneke.
0: Hey Lonneke, wat gezellig. Wat gezellig dat jij er weer bent. Hoe gaat ie?
2: Goed, met jou?
0: Jij hebt het eten tussen je tanden vandaan weten te krijgen.
2: Dat vertel ik je in
0: goed vertrouwen.
2: In goed vertrouwen.
0: Nee, ik dacht, je praat ineens weer heel duidelijk. Dus ik denk dat
2: dan is het wel goed dat je het allemaal opmerkt.
0: Ja, toch? Ja, dat dacht ik.
2: Maar dan vond ik je gewoon even buiten de show.
0: Oh, zal ik het even buiten de show laten? Oké. Okay. Maar ik ben blij voor je. Ja. We gaan het niet alleen hebben over stukjes tussen tanden. We gaan het namelijk ook hebben over hoe je boetes kunt ontlopen met Oreo-koekjes. We gaan de eenzaamheid proberen te oplossen met fuchsia's. En we gaan natuurlijk ook de powerplaten bij langs. Maar eerst even naar een nieuwsbericht waar ik helemaal niks van snap. Want,
2: vertel.
0: Nou, er is in Gelderland een nieuwe brug geplaatst. En in die brug, die is te smal voor caravans. Dat staat met heel veel borden aangegeven. 3 borden die door de gemeente zijn geplaatst. En dan nog 2 bordjes door de omwonenden. Want waarom is dat nou zo vaak nodig? Nou, omdat er tot op vandaag nog steeds caravans zichzelf vastrijden op die brug.
2: Maar de brug was net open, toch?
0: Dus dat ja, maar die brug, daarvoor was er ook een brug. En daar reden caravans zich ook al op vast.
2: Oh, okay.
0: En nu is de brug vernieuwd. Maar is het nog steeds een probleem? En dan denk ik bij mezelf, hoe kan dat nou? Ja, ik bedoel, je ziet toch met je, als je in die auto zit, je ziet toch die borden.
2: Ja.
0: 3 keer.
2: Dat snap ik. Maar ik denk dat het mij ook zou kunnen overkomen.
0: Ja?
2: Gelukkig ga ik nooit met caravan op pad. Maar als ik die zou hebben... Ja, ik weet hoe
0: maar
2: staat
0: let je
2: het
0: niet op de borden dan?
2: Jawel, maar ik heb nog nooit op de breedte gelet.
0: Echt niet?
2: Nee, dit zijn van die bordjes die zijn voor vrachtwagens, in mijn opinie. Ja, gewoon een weg, een autoweg ga ik vanuit dat ik daar overheen kan.
0: Maar weet jij wel
2: hoe... Nee, ik heb geen idee hoe breed mijn auto is.
0: Nee. Oh.
2: Maar ik weet wel vaak dat er meer past dan je denkt. Ik reed mijn paard en wagen en dan moest je er over die fietspaaltjes. Die fietspaaltjes, dat paste ook. Iedereen dacht, dat past niet. Past
0: uit welk jaar
2: ook
0: kom
2: gewoon.
0: Jij? Paard en wagen? Uit welk jaar kom jij?
2: Dat wordt nog steeds gedaan, hè?
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht in plaats van de auto, omdat we het hadden over auto's.
2: Ook,
0: je
2: begon, ja.
0: Oh.
2: Dat was vroeger.
0: Nee, oké. Okay, nee,
2: maar dit was iets minder vroeger. Nee. Maar, dus je denkt vaak dat je breder bent dan je in daadwerkelijk bent. Maar nou ja, ik moet er heel hard om lachen, maar tot het mij overkomt.
0: Totdat het jou overkomt. Ja, nee, ja, ik snap daar echt helemaal niks van. Ik denk bij mezelf, je kijkt toch... Het is toch
2: jij weet hoe breed je auto is?
0: Nou ja, niet meer dan 2,10 meter. Dat weet ik. Ik weet dat als er staat een bordje 2,10 meter, dan weet ik dat ik daar met mijn autootje tussen pas.
2: Ja, en op liefde, geen idee. Nee. Ik zou zeggen, caravan verboden of zo, weet je wel...
0: Staat er ook, hè? Die bordjes door die buurtbewoners, daar staat caravan verboden.
2: Ja, nu. Oké, okay, en dan gaat het nog steeds mis.
0: Het gaat nog steeds mis.
2: Ja, dat is bijzonder. Maar ik zou inderdaad meer verboden voor auto's of vrachtwagens of caravan zou ik beter begrijpen dan de breedte. Omdat ik daar eigenlijk als automobilist nooit mee te maken heb, volgens mij.
0: Nou, blijkbaar dus wel, als je een caravan hebt.
2: Een gewaarschuwd dus, mens stelt voor 2.
0: Ja, ik vind het wel wat interessant. Ik ben benieuwd of ik nou de enige ben die echt denkt, jongens, stelletje... Kijk uit je doppen. Kijk, zie gewoon die bordjes. Dan rij je niet door.
2: Nou, ik zag wel een filmpje en het ziet er ook wel smal uit. Ik zal wel mijn bedenkingen hebben, inderdaad.
0: Nou, en als het dan ook nog 3 keer aangegeven staat, dan denk ik, draai toch om. Maar misschien ben ik hier de enige in. En ik ben wel. We kunnen dit wel even testen bij de mensen die als je luistert.
2: Ja.
0: Dus als je nu luistert en je denkt, nou, weet je... Ja, Hugo heeft helemaal gelijk. Kijk gewoon lekker uit je dop. En dan keer je eventueel om met die caravan. Ik denk wel 2 keer na. Of ben jij meer een team Lonneke en denk je... Nou, hey, ik zou het mij ook kunnen overkomen. Ik weet eigenlijk niet hoe breed mijn auto is. En als ik het wel weet, ja, dan nog zou ik niet echt op de borden van de breedte letten. Kortom, bij wie identificeer je het meest? Dat mag je appen naar 0634606464. Of even via de website een appje... op het app-icoontje drukken. Dan kun je gelijk whatsappen naar de studio. En via Twitch kan ook. Dus ben jij team Lonneke of team Hugo? Ich bin wie du.

0: Die dan die borden negeren en dan met hun caravan vol een brug oprijden en dan vast komen te zitten. Dat is er namelijk gebeurd in Gelderland. En daarom vroegen wij eigenlijk van, hey, ben jij nou meer team Hugo? Erger jij je daar ook helemaal aan? Of ben je meer team Lonneke die zegt, het zou mij ook wel kunnen overkomen?
1: Met een kleine toevoeging. Hè?
0: Nee, nu niet terugkrabbelen.
1: Je ziet de brug. Okay. Nou, dan zou je, want als je dat niet ziet,
0: ja,
1: dan zou ik dat bordje kunnen missen. Maar ik kan me voorstellen, als je deze brug, als je daarop afrijdt, je echt wel even denkt,
0: past dat wel? Dus bij deze specifieke brug zou jij misschien niet doorrijden. Maar als er ergens anders een keer staat, pas op, niet breder dan dit, dan wel.
1: Ik zou dan zeggen, schatje, denk je dat wij hier tussen passen? En mijn schatje zou zeggen, nee, want er hangt een bordje, lieverd.
0: Ja, goed. Je laat het gewoon afhangen van
1: nee, maar die zou,
0: partner.
1: Nee, die zou het wel gezien hebben. Dat is het
0: die
1: ook.
0: Zou het wel gezien hebben. Merel die appte namelijk. We vroegen namelijk, zou jij dit ook kunnen overkomen? En Merel die zegt, tuurlijk niet. Ik ben een vrouw en ik kan twee dingen tegelijk. Rijden en borden lezen.
1: Kamp Hugo.
0: Ja, Kamp Hugo, dankjewel Merel. Franka die is iets terughoudender. Die zegt,
1: mogelijk.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: Ja. Ja, en Bouke helemaal, hè?
0: Die,
1: no comment.
0: Nou ja, we weten dus niet of er iets gebeurd is in het verleden of niet. Maar Bouke,
1: ik denk het wel.
0: Ik denk het ook. Als
1: anders had hij wel commentaar kunnen geven.
0: En Mira is het ook ontzettend met mij eens. En die is wat harder. Maar ik kan me hier wel achter scharen. Die zegt, mensen die niet op borden letten, moeten een rijverbord krijgen. Het is toch les 1 van je rijbewijs. Die dingen staan er niet voor niets. Nou Mira, ik ben het helemaal met je eens.
1: Klopt. En dus de rest van de borden lees ik ook, Mira.
0: Ja, ja. Als jij ooit vast komt te zitten, hè, met je caravan op een veel te smalle brug, dan kom ik je niet aan terugdenken.
1: Nou ja, maar dan ga ik je aan terugdenken, want denk ik, waarom ben ik met een caravan gaan rijden?
0: Ja, dat is natuurlijk. Ja. Überhaupt.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Ja. Nee, heel goed. Zou Tom Jones ooit een keer vastgestaan hebben met zijn caravan op een veel te smalle brug?
1: Nou, maar als hij vast komt te staan, dan komt er vast een leuke vrouw om redden.
0: Oh, en dan zingt hij anders even gewoon zo heerlijk.
1: Met die lekkere steenpadden. Yeah.
0: Oh, you're gonna help me. Weet je dat?
1: Oh,
0: hoor die stem. Ja, je gaat gelijk helpen als je hem ziet staan. Oeh.

0: M&EK hoorde je samen met de beste vriendin van Tyla, oftewel Zara Larsson.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en vriendschappen zijn natuurlijk heel belangrijk. Zeker als je je niet eenzaam wil voelen. Maar als je dan op een gegeven moment ouder wordt, dan gaan er mensen om je heen. Ja, die overlijden. Dat is gewoon iets wat zeker is. En je sociale kring wordt kleiner. En als je het dan hebt over eenzaamheid, dan moet je dan vooral. Dan gaat het er vooral om rondom kerst.
2: Vaak komt het dan inderdaad naar de oppervlakte en wordt het benoemd. En ja,
0: precies.
2: Maar ik begrijp dat, ja. Eenzaamheid is natuurlijk gewoon van alle tijden in principe.
0: Absoluut. En dat is ook belangrijk dat we er aandacht aan blijven.
2: Ja, want iedereen mag het hele jaar eenzaam zijn, behalve met kerst.
0: Ja, precies. Dat is toch een beetje gek.
2: Ja, is een beetje zot, klopt.
0: Want ik kwam ook een nieuwsbericht tegen over dat eenzame ouderen tijdens de zomer ook best wel een groot probleem zijn. Omdat dan veel mensen natuurlijk op vakantie zijn.
2: Snap
0: en
2: ik.
0: Niet altijd het lichaam even goed meewerkt om zelf ook nog op vakantie te gaan. En dat is dan best wel een probleem. En toen dacht ik, hey, problemen, Nonneke,
2: moeten opgelost worden.
0: Precies.
2: Toch?
0: En Hugo en Lon zijn altijd to the rescue. Dus wij gaan kijken of we dit probleem even kunnen oplossen.
2: Altijd met oplossingsideeën in ieder geval, toch?
0: In ieder geval ideeën. Dus als je nou zit te luisteren en je weet toevallig dat je buurvrouw of je buurman in zijn eentje thuis zit op dit moment, dan heb je hier wat tips. En misschien ben je zelf wel iets wat eenzaam, dan heb je misschien wat aan deze tips. Dus we gaan ze gewoon eventjes bij langs. Want we hebben een beetje onderzocht wat er allemaal is. Zodat we het ook weer eventjes op de kaart zetten. Maar ook gelijk oplossingen denken.
2: Ja, en uit eigen ervaringen natuurlijk.
0: En uit eigen ervaringen inderdaad. Want
2: bij mij staat op stip altijd neem een hond.
0: Neem een hond, ja.
2: Niet dat ik eenzaam was, maar ik kwam wel in een nieuwe stad te wonen. En ik kreeg een hond. En ik ken nog steeds de helft van alle mensen, die ken ik via mijn hond, denk ik.
0: Dat is ook wel bijzonder.
2: Al heel lang, al meer dan 20 jaar geleden.
0: Praat je ook alleen maar over die hond natuurlijk? Of heb je wel diepe gesprekken?
2: Het rare is dat je dan hele diepgaande gesprekken hebt met mensen. Je komt ze dan dagelijks tegen. Maar je hebt geen idee hoe ze heet. Je weet alleen de naam van de hond.
0: Dat is ongemakkelijk.
2: En dan na een aantal jaar vraag je schamp, hoe heet je eigenlijk? Weet je wel, dan ga je toch die vriendschappen zo een beetje uitbouwen. Maar soms ken je mensen veel beter dan je ze denkt. Omdat je ze elke dag tegenkomt. En daar jij. Je honden gaan spelen, dus je gaat er een praatje maken. Neem een hond.
0: Neem een hond. Check.
2: Laat een hond uit.
0: Check, check, check. Want je kan ook Stichting Opu. Die biedt namelijk een manier om, als je zelf geen hond wil verzorgen, toch met honden te kunnen lopen. Opu met dubbel O en een H aan het einde.
2: Voor mij staat voor opa en oma passen op een hond.
0: Oh, opa, oma passen op een hond. Ja, dat klopt precies.
2: Ja, leuk, hè?
0: Wow, daar is echt over
2: en
0: nagedacht.
2: En die blijft er fit bij als senior.
0: Absoluut, absoluut. Je kan ook je kamer verhuren aan studenten, daklozen of statushouders. Er zijn maatjesprojecten van Humanitas. Dat zijn natuurlijk ook best wel interessante de dingen. En er zijn dating apps.
2: Activiteiten apps, hè?
0: Ja, precies, precies. Er zijn ook dating apps, maar ook inderdaad activiteiten apps voor ouderen. Daar kun je in groepsverband dingetjes ondernemen zonder dat het als daten bedoeld is. Maar je hebt ook gewoon dating apps waarbij je kunt aangeven, ik ben op zoek naar een vriendschap.
2: Ja, maar dan vraag ik me al af hoeveel mensen dat doen.
0: Nou,
2: de meeste. Misschien dus speculeren, weet ik niet.
0: En daarnaast hebben we nog een laatste tip, en dat is neem fuchsia's.
2: Ja, goed idee.
0: Toch, dat dacht ik, zoals Gert-Jan. Hij is 80 en heeft er meer dan 1000 in zijn tuin staan.
2: Cool.
3: Ja, hier staat op een gegeven moment de verzameling. Dit zijn allemaal planten, dus op een gegeven moment van mezelf. Dus die ik veredeld heb en op naam gezet heb. Hier geniet ik van, hè? En dat verveelt nooit.
0: Ah.
2: Ik krijg helemaal een warm gevoel.
0: Ja, het is zo'n lieve man. Je kan deze man ook bezoeken. En dat vindt hij eigenlijk alleen maar leuk. Hij heeft dan ook elke dag een ouder stel dames in zijn tuin zitten. Waar hij altijd even een praatje mee maakt. Mocht je dit nou willen, dan kun je kijken naar. Dan moet je naar in de Varelse weg zijn in Hulshorst. Als er een bordje buiten staat met fuchsia's erop, dan weet je dat je welkom bent. En dan mag je gewoon komen kijken. Dat is toch leuk.
2: Joh.
0: Ja, super. We were good.

0: Staan we stil of rijden we?
1: Dit zijn de files.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je vandaag niet nodig hoor, die umbrella. Misschien tegen de zon, dat zou kunnen. Dan werkt hij ook. Rihanna, hoor je hier bij GoPower Radio. En een bizar verhaal uit Friesland, wat ik las. En aangezien ik een Fries ben, vind ik dat altijd wel leuk om het daar in ieder geval even over te hebben. Ik zal ook even mijn accent even wat groter maken. Dan kunnen we het er even wat beter over hebben ook. Dat worden alle Friesen weer boos. Ik ben wel een trotse Fries, dus als er dan iets uit Friesland is, dan wil ik dat graag vertellen. En nu is het een bizar verhaal, namelijk een man die een boete heeft ontlopen met een Oreo-koekje. Of ontlopen. Het is niet helemaal ontlopen. Wat is er namelijk gebeurd? De beste man zat achter het stuur een koekje te eten, een Oreo. En de politie dacht dat hij met zijn telefoon in zijn klauwen zat. En toen hielden ze hem aan. Of ze hielden hem staande, moet ik zeggen. Mm-hmm. En die beste man zegt, nee, maar ik ben gewoon een koekje aan het eten. Nee, zegt die agent, je zat op je telefoon. Nee, ik was een koekje aan het eten. Nee, je zat op je telefoon. Nou, zo'n wel eens niet eens discussie. Vervolgens heeft die man een boete gekregen van €439. Nou, daar was hij natuurlijk niet van gediend.
1: Komt even een koekje, had ze flat.
0: Zo, dat is een flink dure... Nee, dat is een flink dure Oreo, ja. Toen is hij naar de rechter gestapt. Want als je een Fries boos maakt, jongen, dat moet je gewoon niet doen. Dus hij is naar de rechter gestapt. En ze zijn al meer dan een jaar bezig met die rechtszaken. 10 maart was namelijk dit voorval. En vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan. De man hoeft de boete niet te betalen.
1: Ja, het zou je ook overkomen, zeg. Dat zijn echt wel flinke boetes, hè?
0: Zo. En dan ook dat je zeker weet dat je gewoon niet fout zat.
1: Ja, maar je zag laatst kwam er zo'n filmpje voorbij op social media van zo'n dame die aangehouden werd in Amerika. U houdt uw telefoon in uw rechterhand en dat ze dan zo'n stompje omhoog houdt. Rechterhand.
0: Ik heb helemaal geen hand. Nee.
1: Ja. Is u zeker rechterhand, zei u, hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel...
0: Ja, en het is toch best wel moeilijk om het van een politieagent te winnen. Normaal gesproken.
1: Nou, mijn man had vorig jaar ook zoiets. Dus hij zou door een rood kruis gereden zijn. Maar dat klopt ook helemaal niet, dat procesverbaal. Dus hij heeft het ook gewoon voor laten komen en heeft ook gewonnen.
0: Oh, dus het kan toch wel. Oké, nou ja. Dat is fijn, want er stond hier ook wel bij. Vaak win je het met dit soort wel eens niet eens discussies. Niet per se van oma Gent en diens compagnon, zeg maar. Want die hebben het dan toch met z'n tweeën gezien en ze nemen het altijd voor elkaar op.
1: Ja, dat maar ja, klopt het wat je gezien hebt? Of heb je iets? Denk je iets gezien te hebben?
0: Precies, dus ik denk dat het ook wel goed is dat de man van het Oreo-koekje uiteindelijk de boete niet heeft hoeven betalen. Deed me wel denken aan die sketch van Ronald Goedemond. Ken je die?
1: Ja.
0: Die is leuk.
2: En daarom neem ik nu altijd een willekeurig voorwerp mee in de auto. Willekeurig voorwerp. Mocht ik worden aangehouden voor bellen in de auto. Dat als ik word aangehouden voor bellen in de auto, staat een agent naast mijn auto op een ruitje te tikken. Zo tik, tik, tik, tik, tik. Ja, ja, ja. We zijn dat met een meneer? Nee, hoezo? Wat heeft u daar dan in uw hand? Maar dit is een blik kalfsragoen. Meneer, waarom heeft u een blik kalfsragoen tegen uw hoofd aan? Ja, telefoon mag niet, hè?
0: Girl power. Ja, leuk. Dirty. Wil dit? Wil.
3: Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

0: plaat van de week. Een Stable Rosie. Oh, heerlijk.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als je de powerplaat hoort van deze week...
2: dan weet je dat we ook de drie kanshebbers gaan draaien. Dat wou je toch zeggen, of niet?
0: Zeker. Ja. Jij vult mij... Ja, je hoeft niet te twijfelen. Je vult mij perfect aan.
2: Yes.
0: Ja, heerlijk. Wat jij nog niet weet, trouwens, is welke kanshebbers dat dan precies zijn.
2: Nou, ik weet het, want ik zie het hier staan. Ik heb ze nog niet gehoord.
0: Ah, kijk eens aan. Kijk eens aan. Kwam er eentje je bekend voor? Of heb je geen idee wie dit allemaal zijn?
2: De Cypress Hill, die ken ik toch wel ergens van?
0: Dat denk ik wel dat jij die ergens van kent.
2: Zo wat, maar die ken ik zeker. Rest, nee, weet ik niet.
0: De rest weet je niet. Nee, de kanshebbers zijn namelijk inderdaad Cat's Eye, KTB met Jax Jones en A Cypress Hill. En met welke gaan we beginnen?
2: Degene die kent, Cypress Hill.
0: Cypress Hill.
2: De kat als laatst.
0: Is helemaal goed. Gaan
2: mag
0: we dat doen? Ja, dat mag van mij. Je hebt al helemaal de volgorde bepaald. Estamos listos. Weet je wat dat betekent?
2: Ik heb ooit Spaans les gehad. Is dat zijn? Nee, ik weet niet meer.
0: Estamos, wij inderdaad. Wij zijn er klaar voor. Daar komt het eigenlijk op neer. Wij zijn er klaar voor. We are ready. Dat is de track die ze hierbij gemaakt hebben. En ik ben blij dat jij ooit Spaanstalige muziek, Spaanstalige les hebt gehad. Want we hebben nog... een Spaanstalig plaatje.
2: Oh yes.
0: Maar daar komen we zo meteen. Eerst de eerste kanshebber van deze week. Estamos listos van Cypress Hill.
1: Kanshebber nummer 1.
0: En dan moet ik hem natuurlijk wel instarten.
2: Maar dat kanshebber nummer 1.

0: Estamos listo, Cyprus Hill. En ik hoop dat jij er ook klaar voor bent, want we zijn er nog tot 6 uur.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En we gaan even de kanshebbers voor de powerplaten van volgende week aan het doornemen. Dat zijn we aan het doen. Estamos aan het doen. Ja. Ja, wij zijn. Ja, dat was goed gebruikt hoor.
2: Ja,
0: zeker weten. Oeh, spannend. En jij hebt de volgorde bepaald namelijk, Lon.
2: Ja, want ik zei dat Animal met Cat's Eye op de laatste plaats. Dus als tweede komt er nu Last Day of Summer van KTB en Jax Jones.
0: Klopt. Als en het leuke is, KTB die heeft op dezelfde school als Adele en Amy Winehouse gezeten.
2: Dus is dat dan toeval of zijn die bewust, hebben die op dezelfde school?
0: Ja, het was de School Piano and Songwriting. Dus op zich, ik snap waarom ze bij elkaar in de klas hebben gezeten.
2: Het was niet de normale middelbare school of lagere school. Zoals.
0: Nee.
2: Daar was al wat talentontwikkeling.
0: Er zat al wel, ja, nee, klopt. En die Jax Jones is ook wel een interessant figuur. Hij is afgestudeerd op klassieke gitaar. Dat heeft hij gespeeld. Ja. Daarna werd hij wereldberoemde dance producer. En hij speelde muziek in kerkdiensten. Nou, dat doet hij allemaal niet meer. Of tenminste, weet ik eigenlijk helemaal niet of hij dat nog allemaal doet. Hij is in ieder geval een andere richting opgeslagen. Met Last Day of Summer onder andere. En ook zijn andere muziek. En je hoort wel wat ik bedoel. Het is echt wel een andere richting dan klassieke gitaar. Maar het is wel heel lekker. En dus de kans hebben op de powerplaat van volgende week.
2: Ja, ik ben helemaal benieuwd nu.
0: Dat snap ik heel goed. Maar moeten we niet even nog vertellen hoe we gaan stemmen eigenlijk?
2: Dat kunnen we even vertellen. Ja, dat moet via de app natuurlijk.
0: Zeker.
2: En op de website kan het.
0: Ja, absoluut. En morgen kun je ook nog eens in de,
2: in de Instagram
0: stories stemmen op jouw favoriete
2: Maar dat
0: plaat.
2: Is morgen.
0: Maar dat is morgen. Vandaag nog niet. Vandaag kun je naar de website 2 keer klikken. Geen gegevens nodig. En dan zijn wij allemaal ontzettend blij als jij gestemd hebt. Dit is Last Day of Summer.
1: Kanshebber nummer 2.

0: Last Day of Summer, KTB en Jack Stones, kanshebber op de powerplaat van volgende week. En wie goed telt, telt nu 2 en we hebben er altijd 3.
1: Ja!
0: Ja!
1: Nou, dat kind kan er was doen.
0: Nou, dan moeten we er dus nog eentje draaien die kans zou kunnen maken op de powerplaat van volgende week.
1: Zeker.
0: Waarop je kan stemmen via de website, via de app en morgen ook via Instagram. Deze groep is door een tv-programma bij elkaar gekomen. In 2023. En dat tv-programma was een programma waarbij ze op zoek gingen naar een meidengroep. En dan mochten meiden over hele wereld mochten zich daarvoor aanmelden. Uiteindelijk zijn daar een aantal meiden uitgekomen die samen de band Cat's Eye vormden. En Cat's Eye draaide een nummer Animal. Wat dan weer gaat over buitenlijntjes kleuren. Oh. Daar komt het eigenlijk op neer. En het is de kans op een paar bladzijden deze week. Soort, ja, het is, ik vind het best lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Je kan zeggen wat je wil. Maar misschien helpt het ook wel dat dit nummertje geschreven is door Ed Sheeran. En uitgevoerd dus door Cat's Eye. Kans hebben op de powerplaat van volgende week. Een groep vol vrouwen die hier een heerlijke plaat hebben neergezet.

0: Animal Cat's Eye hoorde hier als kanser op de powerplaat van volgende week. En we hebben zometeen nog een heel uur waarin we van alles leuks gaan doen. We gaan complimenten bezorgen. Je mag weer een plaatje aanvragen. En we gaan de roadtrip playlist aanvullen. Oh, en Earth, Wind & Fire komt langs. Dus lekker blijven luisteren.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit

0: Family Affair van die legendarische Mary J. Blige. En het is 5 over 5. Dus dat betekent dat we eigenlijk normaal gesproken hoor je dit. Alleen ik was nu eerst te hard. Feestje in de file met achteraansluiten tot 6 uur. Ja, dat zijn wij namelijk. Helon?
1: Ik vind dat je het echt prachtig doet.
0: Ja, mooi
1: misschien
0: opgelost.
1: Misschien moet je het live blijven doen.
0: Misschien moet ik het live blijven doen.
1: Het voelt echt en puur.
0: Nou, ik denk dat ik dat toch maar gewoon overlaat aan onze grote vriendin. De stem.
1: Oké.
0: Ja, nee, die heeft daar wel meer feeling voor. Dan hou ik me wel gewoon bezig met de dingen die wij dit uur gaan behandelen.
1: Is ook goed.
0: Ja, want we gaan namelijk de Roadtrip playlist weer aanvullen. De Girl Power Radio Roadtrip playlist. We gaan uiteraard weer
1: geven of
0: complimenten bezorgen. Zeker weten. Maar we beginnen met een plaatje aanvragen.
1: Wat wil je horen?
0: Hoe maken we jouw dinsdag nog beter?
1: Ja, laat het weten.
0: Ja.
1: Via WhatsApp?
0: Dat kan bijvoorbeeld.
1: Ja, en zal ik het nummer noemen?
0: Nou, doe dat maar eens even.
1: 0634606464.
0: Ja.
1: Dat kan via de chat in de Twitch-app.
0: Ach, ja, dat kan natuurlijk ook.
1: En via de site en dan het icoontje klikken.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Je kan op alle manieren met ons in contact komen.
0: Wat gebeurde er nou? Wat was hier nou aan de hand?
1: Ik weet niet, mijn mond raakte in de knoop of zo.
0: Nee, dat is...
1: Ik dacht sneller... Ik wou sneller praten dan ik kon denken.
0: Maar dat ging niet helemaal lekker.
1: Heb ik vaker, helaas.
0: Ja.
1: Work in progress.
0: Nou.
1: Maar goed, laat ons weten wat je wil horen.
0: Laat ons weten wat je wil horen, dan maken wij jou blij. Eentje hoef je in ieder geval niet aan te vragen. En dat is deze die je op de achtergrond hoort. Waarvan je denkt, oh ja, dit is toch wel een klassiekietje hoor. Het is nog lang geen september, maar dat maakt niet uit. Want deze kan altijd.

0: Addicted to You van Avicii.
1: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
0: Klinkt toch beter als zij het doet, hè? Niet dat ik het doe. Je luistert inderdaad naar Achter Aansluiten tot 6 uur. En wij vroegen jou...
2: Daar heb je zin in.
0: Wat wil je horen?
2: Waar kunnen we mee verrassen?
0: Hoe maken we je dinsdag beter?
2: En dat, al dat. Ja,
0: ja, dat vroegen we je allemaal ook. Ja, en er zijn wat dingetjes binnengekomen.
2: Mm-hmm.
0: En ik heb eentje uitgezocht.
2: Ja, dat was een favoriet van jou ook, hè? Je dacht, nou, die wil ik ook.
0: Ja, klopt.
2: Dat is toch weer het voordeel, hè? Wij kunnen gewoon op kiezen wat wij dan ook lekker vinden. Ja.
0: Dat is zeker waar. En bij deze is er toevallig ook nog een nieuwtje aan verbonden. Want, oké, Ria die schreef... Sinds jullie het hadden over de Spaanse taal... heb ik zin in een Spaanse sound. Heb je Carol G voor me? En dan het liefst Latina Forever. En toen ben ik even de database in gaan duiken. En ja hoor, die hebben wij gewoon, Ria. Dat is geen enkel probleem. Dat willen wij jou heel graag bieden. Sterker nog, ik ga hem zeker ook voor je draaien. Maar er zit een leuk nieuwtje aan verbonden. Namelijk, ze komt met nieuwe muziek. Dus als jij heel erg fan bent van Carol G en die Spaanse vibe...

0: Desire. You too.
1: File met achteraansluiten.
2: Feestje in de file.
3: Feestje in de file met achteraansluiten tot 6 uur met Hugo en Lonneke. Hey, yay! Hartstikke gezellig. En heb jij vakantieplannen, Lonneke?
2: Te weinig.
3: Te helaas, weinig.
2: Dit
3: jaar. Ja. Nou, dat is ook wel eens lekker. Misschien je kan ook wel gewoon thuis blijven, toch een jaartje?
2: Ja, ja, dat kan. Het is wel wennen. Maar dus wennen. Dat kan inderdaad.
3: Dus, en als je dan op reis gaat...
2: De playlist drie jaar aan, hè?
3: Daar ga ik zeker naartoe. Als hoe raad je het toch zo?
2: Wil je mijn bijdrage horen?
3: Ik wil heel graag weten wat jij gaat toevoegen aan de Girl Power Radio Roadtrip playlist. Want, laten we eerlijk zijn, de hele zomer maken we zo'n muziekplaylist niet voor niets. Want het is natuurlijk, als je op reis gaat, dan wil je goede muziek luisteren. Want op reis gaan zonder muziek is een beetje alsof je op reis gaat...
2: Zonder koffer.
3: Precies. Heel onhandig.
2: Ja. En heel en raar. Ja, de muziek met geur, hè, doet natuurlijk veel met je.
3: Ja.
2: Dus er was ooit, was ik jong, 16 jaar oud, in de zomer van 1991.
3: Ach, wat klinkt het mooi. Ja.
2: Ging ik eerst voor het eerst zonder ouderlijk toezicht de grens over voor een talencursus in Cambridge.
3: In Cambridge?
2: UK.
3: Wow.
2: Wat beter. Engels leren, hartstikke leuk. Een gastgezin. Maar ja, een andere tijd, hè. Dus ik had nog zo'n... een Discman, dat is het woord.
3: Oh, ja, ja, ja.
2: En het was allemaal nog niet digitaal zoals nu natuurlijk.
3: Uh-huh.
2: En ik was vergeten om extra cd'tjes mee te nemen. Dus ik had alleen maar die cd van Lenny Kravitz in zitten. En die heb ik die hele 3 weken moeten luisteren. En prachtig, hè. Want ik hield van Lenny Kravitz, anders had ik zijn cd niet. Maar... dat is wel waarom ik hem nu kies. Want als ik dit nummer hoor, dan moet ik echt nog steeds aan die vakantie denken. Heel lang geleden. En dan zei it ain't over till it's over.
3: Wauw. Nou, en dat bleek ook maar, want het bleef maar doorgaan, die Lenny Kravitz op die vakantie. Want je was de enige cd die je bij had.
2: Ja.
3: Wauw, respect. Ja. Maar wel lekker. Het is wel een goede cd om bij je te hebben.
2: Nou, dat scheelt inderdaad, hè. En... nou, en de roadtrip is ook niet helemaal over. Dus ik vond het allemaal wel symbolisch. Ik vond het passend.
3: Van Lonneke voor de Roadtrip playlist. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: van Lonneke voor
1: het publiek, de lieve luisteraars en iedereen.
0: De Girl Power Radio Roadtrip Playlist. Lenny Kravitz hoorde je. It ain't over till it's over.
1: Baby!
0: Dat zijn nog eens de spirit. Ik ga ook een liedje toevoegen aan de Roadtrip Playlist.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Nou, ik heb een liedje wat mij terugbracht naar mijn reis naar Boedapest. Ik ben ooit op de motor naar Boedapest gereden. En dat was ontzettend leuk. Ik had er heel veel zin in. In mijn eentje, heerlijk. Snelwegen vermijden, alleen maar de binnendoorweggetjes.
1: Oh, cool.
0: En ik wil eigenlijk allemaal altijd naar een land waar ik nog nooit ben geweest. En Hongarije was ik alleen heel kort een keertje geweest. Helemaal in het... Nou ja, in de grens met Slowakije. Maar nog nooit vanuit Oostenrijk naar Hongarije gereden. Dus ik was vol goede moed. Ik had al een paar dagen erop zitten. Want ik rijd dan ongeveer een paar 500 kilometer op een dag. En ik kwam dus aan in het oosten van Oostenrijk. En als jij aan Oostenrijk denkt, waar denk je dan aan?
1: Bergen.
0: Ja, bergen. Alleen maar bergen. En ik kom daar aan. Het was platter dan de polder hier in Lelystad. Nee, echt waar? Het was verschrikkelijk. Saai. Het was echt niet leuk. En ik wist dit helemaal dus helemaal niet over Oostenrijk. En vooral niet over dat stukje van Oostenrijk.
1: Even,
0: ja, het oosten van Oostenrijk. Kijk. En met de grens met Hongarije. Dus, nou, heel saai. Kilometers lang. Helemaal niks. Maar toen dacht ik, Hugo, blijf positief. Je bent op een prachtige reis.
1: Een positief mens.
0: En dan moet je wel eens... Dan komt het wel eens voor dat je iets teleurgesteld ergens van raakt. Maar dan moet je er ook weer positief naar kijken.
1: Sowieso. En
0: ja. Ik me dat net had voorgesteld. Toen ging de zon ook langzaam onder. Werd het golden hour. De zonnebloemvelden op de achtergrond. En toen hoorde ik dit nummer in mijn helm. Ja, en terwijl ik daar vol gas door dat Oostenrijkse saaie landschap reed. En de zon op mijn gezicht scheen. Dacht ik wel bij mezelf. Eigenlijk moet ik hier ook gewoon van genieten. Ja, Gossip, Heavy Cross.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haringvlietbrug. Volgt dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: uit 83 alweer. Tracy Ullman, Break Away.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tot 6 uur nog, 20 minuutjes, zijn wij hier, Lonneke en ik, Hugo, om jou door die files heen te helpen die er eigenlijk helemaal niet staan. Dus dat is helemaal leuk.
2: Verwacht niet heel veel files.
0: Nee, klopt. Ze zeiden net toevallig ook, staat maar 30 kilometer aan file op het moment.
2: Nou, dat is ook niet nodig eigenlijk. Had gewoon nul kunnen zijn.
0: Dat had er gewoon nul kunnen zijn. Ja, dan is er toch wel weer ergens een ongeluk gebeurd. Maar goed, we zijn er niet alleen voor de file mensen. We zijn er ook voor alle relaxte renteniers.
2: Iedereen.
0: Ja. En het jonge gespuit en het, ja, alles er tussenin eigenlijk.
2: Iedereen is welkom. Wij maken geen onderscheid.
0: Nee, we maken zeker geen onderscheid. We gaan ook het leven even wat leuker maken van een aantal mensen. Mm-hmm. Want het is dinsdag.
2: Complimentendag.
0: Absoluut. Leg eens uit, wat gaan we doen?
2: Nou, we gaan complimenten geven. Luisteraars kunnen straks nog een complimentje in sturen. Complimenten geven is leuk. Complimenten ontvangen is ook leuk. Doen we te weinig, dus hè, daarom doen wij het hier.
0: Ja, ik stond afgelopen week weekend op een festival. En toen sprak iemand mij aan. Die zei, oh, jij stond net zo lekker te dansen. En nou, ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. En hij zei, oh, wat leuk. Je bent echt een goede ontvanger ook. En toen zei ik, nou, wat lief, dankjewel. Dit is nog een compliment. Maar mijn dag was gemaakt en ik heb het er nog steeds over. Het heeft echt indruk gemaakt. En dat bewijst maar weer hoe leuk complimenten kunnen zijn.
2: Absoluut.
0: Dus daarom hebben wij de complimentenbezorgdienst.
2: Ja, dus daar hopen we dadelijk wat in te ontvangen. En dan kunnen we die verder. En dan ga ik gewoon nu een complimentje geven.
0: Ja, wij beginnen met een compliment. Aan wie wil jij een compliment geven vandaag?
2: Nou, ik pak gewoon iets, een berichtje wat ik tegenkom. En dat sprak me aan. Ik hou ervan als mensen iets voor een ander doen. En ik las deze week een berichtje over Vers en Vrij. En dat is opgericht door Arna van der Sloot.
0: Aha.
2: Dame.
0: Dat is een stichting.
2: Dat is een stichting. Die zit in Den Haag. En die, nou, die heeft tot doel zowel voedselverspilling als armoede te voorkomen. En die maken dus van voedsel wat over is, maken ze maaltijden. Zetten ze in van die boxjes, koelboxjes op verschillende plekken. Net als als je van die boekenkastjes en zo hebt.
0: Ja.
2: Nou, als je honger hebt, je denkt, het lijkt me wat, kan je gewoon daar een complete maaltijd uit zo'n koelkast halen. Gratis en voor niets. Ik zeg, Arna van der Sloot, je bent goed bezig, je bent een goed mens. Superleuk initiatief voor alles en iedereen. Ga zo door. Chapeau.
0: Wat een ontzettend leuk
2: ja,
0: compliment.
2: Ja, van dat soort dingen.
0: En dat heette versenvrij.nl.
2: Vers en Vrij. Ja, en ik zag, je kunt een koelkast sponsoren als bedrijf. Dus dan komt jouw naam op zo'n koelkast te staan. En ze zoeken ook nog een penningmeester.
0: Nou, dan weten we dat. Mocht je dat willen, versenvrij.nl. Ik wil een compliment geven aan mijn huisgenoot.
2: Oh.
0: Ja, dat is iets heel anders. Geen grote organisatie, maar gewoon even mijn huisgenoot Marleen. Zij wilde namelijk per se de muren schilderen. Daar had ze heel veel behoefte aan, dat het gewoon weer wit werd. En, maar niemand had echt zin om haar te helpen. Iedereen was een beetje, ja, moet dat nou? Toen heeft ze gewoon gezegd, oké, dan ga ik het wel doen. Dus ze heeft alle meubels aan de kant geschoven. Ze is de meerdere dagen bezig geweest om alle muren in huis te schilderen. Ja, en dan wil ik toch even een compliment geven aan Marleen, mijn huisgenoot.
2: That's a spirit. Vind ik echt goed.
0: Dankjewel. Ja, ik zal ze doorgeven ook. En heb jij nou een complimentje? Laat het even weten. Het mag aan een huisgenoot, je moeder. Het mag aan een organisatie, een sporter. Kies maar.

Me, Myself and I, De La Soul, hoor je hier bij achteraan sluiten. Tot 6 uur is dit, hier op Girl Power Radio, het leukste radioprogramma van Nederland, als je het mij vraagt. En we zoeken complimentjes, 0634606464 of via Twitch,

0: Lunch in de File met achteraansluiten.
1: En we gaan het leukste van de week doen, als je het mij vraagt.
2: De complimenten doorgeefservice.
1: Ja, we gaan complimenten bezorgen. We gaan zeker complimenten bezorgen. Gratis en voor niets. Het enige wat je hoeft te doen is te appen naar de studio. Of even via de Twitch in de livestream meepraten. En dat hebben mensen gedaan. We gaan weer complimenten bezorgen. Bezorger Lonneke, jij mag beginnen met de eerste.
2: Zoe die zegt complimenten aan de ANWB die al die gestrande reizigers weer op gang helpt. Ja, dat snap ik.
1: Dat snap ik ook.
2: Ja, was het, hè? Ja.
1: Dat is zeker. Dat is best wel een goeie. Dan Maria die wil aan iedereen een compliment geven aan iedereen die de hittegolf van morgen met positiviteit tegemoet ziet. Ah. Dat
2: ja,
1: is cute.
2: Weer kunnen we altijd over zeuren natuurlijk.
1: Dat is zeker waar.
2: Ga ik ook doen hoor, ik ga wel zeuren.
1: Jij gaat wel zeuren over het weer. ik vind het wel lekker. Volgende compliment.
2: Esther zegt aan Joost.
1: Aan Joost.
2: Zonder,
1: en Joost mag het weten welk compliment dat het is.
2: Ja.
1: Jill zegt Marco die mijn planten water gaf in mijn vakantie. Oh,
2: ook belangrijk.
1: Dat is ook heel erg belangrijk.
2: Ja. En Kilian zegt mijn zusje die in de kassen werkt met dit weer. Ja, dat is ook wel zweten.
1: Dat is ook zeker zweten, ja. Respect.
2: Dat geloof ik wel.
1: Complimenten hebben we bezorgd.
2: Dat was de bezorgservice. Oh, graag gedaan.
1: We hebben iedereen weer ontzettend blij gemaakt met deze complimentjes. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan als je dit compliment net ontvangen hebt.
2: Ja, maar ook in het dagelijks leven, hè, denk je van, nou god, dat doet iemand dat goed. Zeg het gewoon.
1: Kijk, that's the spirit.
2: Zeg het gewoon.
1: Absoluut, that's the spirit.

0: dit was onze radioshow. Ja, achteraansluiten hier op Girl Power Radio. Het is al bijna 6 uur, dus we moeten er een eind aan breien. Mm-hmm. Helaas. Dankjewel, Lon.
1: Dankjewel, Hugo. Jij ook.
0: Morgen zijn we er weer.
1: Zeker.
0: Fresh en fruity. Ik ook, zeker weten. En maar tot die tijd is er nog van allerlei muziek. In het volgende uur reizen we van 1986 met Aretha Franklin en Michael. George Michael, moet ik zeggen. We gaan ook naar 2008 met Katy Perry. En 2026 met Marshmello. Met andere woorden, er is van alles te beluisteren. Voor ieder wat wils. En voor iedere paar oren een lekker tunetje. Ik wens je een hele fijne avond en tot morgen.
1: Bye.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nu.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst justitiële inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer...

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je. Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen.

Want soms dan denk ik terug aan die jaren, zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan, ik smacht naar wat traan. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: De nacht is van Girl Power.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: 8. Ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.